0: Dat is alle kent.
1: Ik wil dat je het geval dat zeil, mijn lieve vriend. In euw